0: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Covivi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot

0: Justa fama 1950.
1: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
0: Good morning, Goofy. My name is Tema. I wear my sugar.
2: Kom, mensen, die kunnen zwaar voor de toebroekjes.
3: You're tuned into Covfefe FM 97.2, where it all began.